0: Ik wil wel dat hij een andere kop had.
1: Ja!
0: Wow. Wow, hoeft hij maar nat.
2: Is het leuk, hè?
0: Ja. Oh, komt hier.
2: Oh, je aardappelen.
3: Maak je ook een zo?

0: En je handen vrij, laten wapperen. Blijf door, Joke.
1: Wat doe jij hier? Ik heb drinken. Ik heb
2: drinken.
0: En nog sneller.
3: Vibrations in the body.
0: Feel the vibrations in your body.